de tafel was gedekt voor twee. In het spookhuis aan de zee. Vampier hield de kaarsen van.

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht.